0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: You all sound good. You're sounding great. Exploring the space.
1: I feel like our back ass needs to... See, I feel like we're good on the front half.
0: Yeah.
1: But then we have to do that back half of the solo. It's just like, what do we do? Okay. I'll try. Let's get crazy on the back half.
0: Yeah. This ain't Shredfest. It's a Craigie
1: it's not
0: record.
1: Shredfest. Okay.
0: It's a Craigie record. Just do yeah, something. Bro. People are going to be happy that you're just there. All right?
2: Like, thank God there's somebody else on there.
0: Exactly, exactly. Just happy that you're there doing stuff, okay? Don't worry about it, all right? All right. Bart?
2: What?
0: We good?
2: Oh, yeah. I've been recording this whole time.
0: Beautiful. Okay. Ready?
3: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
4: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
3: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: You left me all alone. It's so hard to sing this song.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Dames en heren, graag een applaus voor Joop, Peter, Gerbert, Kees, ik weet niet wat je nou bent, en onze Lydia. Dankjewel. Dit was de eerste formatie. Even een pauze. Tot straks.

to save you, for he gave his only begotten

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.

We weten natuurlijk al, ik moet je wel vertellen, ik heb Ben Steeneker. We kennen Ben Steeneker natuurlijk allemaal. En ik had vorig jaar van iemand begrepen dat Ben 70 geworden was. Ik heb Ben een kaart gestuurd voor zijn 70ste verjaardag, maar hij was geen 70 geworden. Dus maar hij vond het niet zo erg, want hij krijgt ieder jaar een kaart van me. Leuke vent die Ben. En hij belde me ooit eens op van Ruudje speelt een liedje van Kevin Welsh. Ik wil het opnemen en prachtig liedje, het heet Till I'm Too Old To Die Young. En ik ga nu mijn versie doen en als altijd, als je wil dansen, laat het vooral niet zitten.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hi, this is Jessica Ridley, and you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: good.
1: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

grabbed a pen and an old napkin, and I wrote down our song.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Leuk dat je luistert!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Always Be Me. Het is een liedje van Dierks Bentley, wat komt van zijn allereerste album uit 2001, getiteld Don't Leave Me In Love. En enorm geïnspireerd door de muziek van Gene Autry, begon Billy Walker zijn professionele carrière in 1947. 2 jaar later voegde hij zich bij de Big G Jamboree in Dallas en in 1959 verhuisde hij naar Nashville, waar hij in 1960 lid werd van de Grand Ole Opry. En diezelfde Billy Walker vroeg in 2005 of er een goed woordje voor hem gedaan kon worden voor een optreden bij Floralia. Helaas kon aan dat verzoek geen gevolg meer worden gegeven, want Billy overleed in 2006 tijdens een verkeersongeluk. Sing Me Your Love Song to Baby komt van het album Billy Walker Show uit 1973. Sing.

En een zanger die naar ons gevoel hoogdringend weer aan wat meer Europese aandacht toe is, is Weldon Hansen. Deze jonge Texaan bewijst nu immers al ruim 4 albums lang de real deal te zijn. In 2008 maakte hij zijn debuut met Trying to Get By. In 2009 hadden we Trouble for Me. In 2011 One Heart's Gone. En op 18 maart jongstleden verscheen album nummer 4 onder de titel Honky Tonk Frontier. En met name dit laatste album wordt vandaag eens extra in het zonnetje gezet. En laten we maar eens beginnen met Not a Home.

I've got. It might provide you with more than you ever thought.

En de Highwaymen was een Amerikaanse super country band die bij gelegenheid optrad. En de Highwaymen, dat waren Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristoffersen. Ze zingen samen, maar geven elkaar ook de ruimte om elk een solo nummer weg te geven. En zo is er Outlaw Waylon, die met pure kracht zijn eigen I Do Believe met een bescheiden begeleiding de eeuwigheid inzendt. En dit liedje staat, als ik me niet vergis, op hun laatste album uit 1995, The Road Goes On Forever.

0: Thank you.
1: Ja, schitterend hè, deze Greystone Chapel uitvoering. En ditmaal door de schrijver zelf, Glenn Shirley. En via TSP kregen we een promotiesingle aangeboden van Cam Nocuera. Een voor ons nog onbekende artiest, maar zijn muziek is zeker de moeite waard. Hier is I Must Have Kissed an Angel.

En vervolgens hebben we de Crosby Sisters uit Australië. En dat zijn Jody en Kelly Crosby. In 1997 kwamen ze uit met hun debuut-cd onder de titel Coming On Strong en uitgebracht op Southland. En de Crosby Sisters hebben ervoor gekozen om vooral Australische songwriters te gebruiken op dit eerste album. En een van onze favorieten hierop is The Train of Desperation.

Ja, en al sinds zijn debuutplaat Trying to Get By uit 2008 serveert Weldon Henson een uitermate verfrissend soort country, waarin honky-tonk en alle goede dingen uit Texas regelmatig te horen zijn. Ja, en dat levert vrijwel voortdurend het nodige vuurwerk op. Het soort van materiaal waarin zowel de traditioneel geschoolde countryfans als ook de wat jeugdiger ingestelde luisteraars zich ongetwijfeld perfect zullen weten te vinden. Hier is Just Believe.

En de in 1923 ten zuiden van San Antonio, Texas geboren Big Bill Lister nam diverse Hank Williams songs op, een honky-tonker, zo zou je hem kunnen noemen. En in 1999 verscheen Bear Family met There's a Tear in My Beer, een cd waarop 30 mooie country-opnames staan van deze Big Bill Lister, gemaakt van 1949 tot en met 1953 en waarop hij wordt begeleid door de Drifting Cowboys van Hank Williams. En een van deze songs is Country Fight, opgenomen in 1951 op Capitol F 1551.

Ja, en The Empty Bottle, dat is een debuutsingle van Sammy Hakim, wat is uitgebracht op 17 februari jongstleden op EXT Records.

Ja, voor onze drie like hebben we vandaag gekozen voor drie liedjes van Howard Faulks. En die komen van zijn album Pennsylvania's King of Country Music uit 1969. Hij werd geboren in 1931 in Clearfield, Pennsylvania. Maar door een ongelukje werd hij met een dubbelloopsgeweer in zijn enkel geschoten. Achteraf was het een geluk bij een ongeluk, want zoals bij vele andere bekende artiesten maakte hij van de omstandigheden gebruik en greep tijdens zijn herstel de gitaar en schreef vele songs die hem later in de publiciteit zouden brengen. En vele korte westernverhalen schreef hij. Hij richtte ook het Faulks Music Record en Promotion op. Regelmatig kregen wij van hem brieven waarin een aantal country talenten werden aanbevolen. En buiten dat alles heeft hij ook nog een mooie stem. Maar dat hoorde u al in Break the News, waarmee we deze drie luik openden. Ja, en inmiddels heeft hij ook alweer de MT Victoria scherp staan.

En alle songs op Honky Tonk Frontier, het nieuwe album van Weldon Hansen, zijn geschreven door Weldon zelf. En de productie deed hij samen met Steeler Tommy Detamor, een geweldige zanger. En heerlijke muziek om op te dansen of om alleen maar naar te luisteren, zoals in de supermooie ballad The Score.

Ja, en herinnert u zich nog de allereerste keer dat Steve Earle naar Paradiso in Nederland kwam? Nou, wij wel. En daar knalde hij met de Hillbilly Highway. En met dit nummer gaan we meteen even uit. Graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug luisteraars met Pure Blue Heartache van Jared Birmingham uit Texas. Het komt van zijn album uit 2010 met als titel Jesus en Johnny Cash. Ja, hoe kom je erop, hè? En dan Kim Kandrashoff is een muzikant, zanger en liedjeschrijver en heeft in vele country- en rockbands gespeeld. Als acteur kennen we hem onder andere uit de films en series als The X-Files en McGuire. En tal van andere tv-series en films. En vandaag is hij hier met What We Had Is Now Gone. Een single die werd opgenomen op 7 december 2012.

Ja, natuurlijk heeft u ook nog een aantal songs te goed van onze CD-tip Honky Tonk Frontier van Weldon Hansen. En Weldon Hansen is voor de countrymuziek, wat een ijskoud biertje is na een long, hard, hot day. Verfrissend, simpel, maar waar. En op dit album staan 11 songs die allemaal door Weldon zelf zijn geschreven, zoals het mooie Looking for My Break.

En op die records verscheen in 1961 een heerlijk liedje van Cecile Bowman, Lay Your Hoe Down.

Ja, en de naar mijn weten eerste cd van Dale Daniel heeft de titel Luck of Our Own meegekregen, waarop leuke en ontspannende countrymuziek staat. Het album verscheen in 1994 en haar zachte stem past zich aan in diverse omstandigheden en krijgt assistentie van de piano, de steelgitaar, fiddle en het gebruikelijke gitaarwerk. En van dit album hebben wij gekozen voor Borderline.

En JC Harold, een Canadees van afkomst en tegenwoordig woonachtig in Nashville, is een songwriter met een stem doordrenkt van passie. Het is een ongelofelijke leadgitarist met de stem en stijl die doet denken aan Buck Owens en Keith Whitley. En van zijn album Where Do I Go From Here, wat hij in 2010 in eigen beheer heeft uitgebracht, komt I Wish For You.

En Jeanette McCurdy is het titeloze debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en actrice. Het album werd uitgebracht op 5 juni 2012 via Capitol Nashville en bevat 11 tracks, waaronder Place to Fall. Het is geschreven door Jeanette zelf samen met Ben Glover, Rachel Thibodeau en Kyle Jacobs.

En met Tommy Detamore en Ricky Davis als producenten en met de nodige bijstand van diezelfde Davis op pedal steel en dobro, bassist Trey Kincaid, drummer Eric C. Dukes en Ronnie Huckabee op piano, brengt Weldon Hansen op zijn vierde album Honky Tonk Frontier 11 eigen liedjes die een ijzersterke schrijvershand verraden en weet hij ons echt van de eerste tot de laatste noot te overtuigen. En hij bewijst 11 nummers lang niet enkel over een heerlijke stem te beschikken, maar bovendien en vooral ook een fijn deuntje in de vingers te hebben en een aardig eindje op zowel akoestische als elektrische gitaren uit de voeten te kunnen. Luister en geniet van het aanstekelijke I Need Wine.

0: Ja, muziek in de klassieke stijl van Merle Haggard. Dat is wat u kunt verwachten van Daniel Marion Hobbs. Een doorgewinterde singer-songwriter die je zeker weet te strikken voor de real country music dot period.
1: Hallo.

En met Curly Darton zijn we snel klaar. Niets van bekend en hoe dat mogelijk is, lijkt een beetje onbegrijpelijk, want niet alleen maakte Darton goede muziek, maar bovendien heeft hij, voor zover bekend, zeker 12 songs opgenomen en uitgebracht voor Columbia. I'm Stepping Out With A Broken Heart betreft zo'n Columbia-opname, opgenomen in 1952.

Ja, en het blijkt een heuse zoektocht te zijn om wat info over Jason Lee Wilson te vergaren. We gaan ervan uit dat hij vroeger deel uitmaakte van de Cumberland Runners, een bandje uit de omgeving van Nashville, dat in 1998 onder de doopvont werd gehouden en in 2004 met het album Music to Hold By een leuke indruk achterliet. Blijkbaar is er een einde gekomen aan die samenwerking en bewandelt Jason Lee Wilson nu het solopad. En van zijn album uit 2008, Another Hole in Another Wall, en uitgebracht op het Duitse Rhythm Bomb, komt I Used to Wish on a Star.

Ja, en Honky Tonk Till I Die is de titel van een album van Erik Strickland uit 2012, waarop we The Day the Truckers Shoot This Land Down vonden.

Ja, en mocht je Weldon Hansen nog niet kennen, neem dan de tijd om kennis te maken met deze zanger. We hebben de eerste aanzet al gegeven en deze ex-Air Force-diender verdient dat immers echt wel ten volle. In zijn liedjes klopt een hart zo groot als Texas. Ruim 38 minuten lang serveert Hansen hier wat wij feel good country zouden willen noemen. Muziek waarbij we de komende weken, maanden en jaren nog regelmatig graag een flesje zullen kraken. En in het swingertje, Hey Baby, Can You Help Me, krijgt hij de hulp van zijn vrouw, Brooklyn.

En in 2001 verscheen het derde album van Jeff Carson, Real Life, wat werd uitgebracht op Curb. En van de 10 songs hebben wij gekozen voor You're My One and Only One.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Elke dag.
2: Dag, dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Whiskey in the Jar is een smaakvolle mix van hillbilly en Irish music. Marty Fall zoekt de bron waaruit veel American music is gevormd, de Ierse muziek. Met immigranten meegenomen naar de nieuwe wereld. All Work Together, straks Cole Quest, City Pickers. Eerst live-opname van het Tish Hinojosa trio uit 1993. Een initiatief van Pieter Groenveld van Strictly Country Records, onze weekcd. We horen Chana the Cowboy.

Tiger Rose. We struinen de Lost Albums door van Bruce Springsteen en op zoek naar vergeten parels. Tift Merritt, Time and Patient. Laat je stem horen in deze roerige wereld. Martin Joseph doet dat Let Me Hear Your Voice.

No Time to Cry van meester-songwriter John Gorka. Wild Geese, Cry Again. Moeilijke tijden voor vogels. Straks van Don Risby. Over weken geesten zingt Devil Makes Three, Ghosts Are Weak.

De Highway Calls, Tishina Gosse Trio. Deze week een keuze uit CD 1 van het dubbelalbum Live in Holland. Pedicle and Weave, songs met een inhoud. John Gorka, dat is van John Gorka. Brock Davis verrast ons met All of You.

A Thousand Lovers. Lynn Miles toerde onlangs door Nederland voor promotie van haar cd A Bouquet of Black Flowers. Troubadour doek Don Rigsby, These Golden Fields. Hier is eerst Martin Joseph, My Song and My Psalm.

Rock Davis over zijn Beautiful Bride. Met Marty Fall beleven Hillbilly Irish in achtereenvolgens Fiddle Me Irish, Appalachia, Irish Dance en Dance Like the Devil's Jason Jay. Tot straks na de pauze.

By the Rio Grande. We hoorden het Tish Hinojosa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Met nog een uur muzikale parels. Marty Val ontmoet de oude kraai. Brock Davis heeft betaalproblemen. One paycheck away.

Old Crow van Marty Fall had niet zijn beste dag. Dit was Hillbilly Heartache van Kentucky Troubadour Don Rigsby, een keuze uit zijn Rebel Collection. Van de New Valley Stringband horen we Wild and Reckless Hobo. John Horka nodigt ons uit. Welcome home.

Where You Going, Where You From. Een onbekend meesterwerkje van Bruce Springsteen. Met een, ja, een vreemd geluid achteraan. Write Me a Ticket Home. Een zwoele Tiff Merritt. Brooke Davis zingt liefdevol over Daddy's Girl.

I heard my mother weeping, een triest verhaal van Don Rigsby. San Antonio Romeo, het is hier nog Gosse Trio. De opnamen zijn gemaakt in Hotel Zwaantje op 5 maart 1993 en in Cultureel Centrum Dr. Ariens 6 maart, beide in Lichtenvoorde. I love doing drugs. Gebruikers zijn de mannen van Devil Makes Three.

She talks a lot and I like it. The Cold Quest City Pickers. Lynn Miles zoekt rust. Reacties, verzoekjes en vragen. Jannie@countrygazette.nl

van zijn recente album. Straks horen we John Horka komt er nu aan. En die zingt Give Us Back Our Water. Tot slot de New Valley String Band van de CD of Tales and Lies, Kings of Frogs.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan producties uit deze twee landen. En dus openen met René Hagen en zijn Big Bad Dog. Door met Mandy Storm en Lock My Heart in Prison.

I Still Carry You van Upstairs, daarvoor Cecile Gardens en We'll Be Alright en Tragique met Arms of Mary. Gaan we door met Aaron Michaels en This Small Town.

Back Where I Just Started from van Sandra Verrijs. Daarvoor Because of You van Elizabeth Grey. En After Sweet Memories werd natuurlijk gezongen door Jack Jersey. Gaan we nog een keer naar die krullenkop, krullenbol, Angie Flair en

About Friendship and Trees van John en Inge. Daarvoor Robert Weston en Life's a Beach. En Laura Kitz met Tiny Garden. En Life's a Beach, ik weet het. Het is een oudere single, maar ik heb vorige week met Robert gesproken. En het blijkt dat Life's a Beach wordt enorm geplucht nu in Amerika. En we gaan het gewoon beschouwen als zijn nieuwe single. Net als we dit doen van Dick Fijn, de vrouw en het asfalt.

0: Common Sense.
1: Joe Ash en Common Sense. Daarvoor Terry White en Hey Good Looking. En Jimmy Schultz met zijn Baby Get These Boots On. Ja, het eerste uur is alweer bijna voorbij. Dadelijk gaan we verder met Janneke de Roo. Eerst ga ik koffie drinken. En ik laat jullie achter met The Marshall en What Makes the World Go Round. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd, we gaan openen met Janneke de Roo en Zonder Huis. Gewoon heimwee in een beetje country sfeertje. Gaan we naar de Dutch Eagles en How Long?

Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Daarvoor de Rambling Boots met Salt. En Kimmy June met You and I, the Realistic Love Song. Snel door met Miss Lana. Haar nieuwe single komt eraan. Hier is I Am Strong.

Mary Did You Know van Bandit. Daarvoor Kristen Alting met haar nieuwe single Keep On Moving. En Johnny Alting met Tirza On Tour. Wanneer zie ik jou eens weer? Johan Faber heb ik gezien. Op Country in the Woods. Dit is die solo met Silverado.

Baker wrote Fever van Two of a Kind voor Melanie Ryan en Buckle Down en The Orange Blossoms met Do You Believe in Love. Gaan we naar Hilde Vos. Binnenkort maakt ze haar nieuwe single bekend. Wij draaien gewoon nog een keer Nobody is Dying Today.

Ik had nog een beetje tijd over en toen zag ik deze nog staan. Ik denk, ja, laat ik hem nog maar een keer draaien. The Rambling Boots met Mama Tried. Daarvoor Mrs. McBride en The Man for Nashville. En Julie Lina met You Should Know. Brengt ons aan het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En met Country Kicking. En wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl. En trouwens, als je een verzoekje hebt, dien het gewoon daarin. Het e-mailadres staat erop. En verzoekjes worden altijd gedraaid. Maar het moet uit Nederland of België komen. En country zijn in de meest uitgebreide zin van het woord. We gaan eruit met Bart van Gijn en Dance With Me. Ik bedank jullie voor het luisteren. Dag allemaal.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: And he's a magician, I know. It's amazing how sleight of hand.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.